0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: A three.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, dat waren Flat & Scruggs met A Picture of Bonnie. En die draaiden we omdat zij in 1985 waren toegetreden tot de Country Music Hall of Fame. Want zover waren we gekomen. Het was de opname 1968 en met Bill Monroe zijn zij de enige bluegrassers in de hal. Waar toch zeker mensen zoals Don Reno en Carl Story ook een plekje verdienden. Laten we maar snel verder gaan.

In 1986 werd de Duke of Paducah, oftewel Whitty Ford, opgenomen. Een grappenmaker die wel gauw flauw vinden. En Wesley Roos, de zoon van Fred Roos, een muziekproducent. In 1987 Rod Bresfield, en daar heb ik al iets van laten horen in deel 2. In 1988 kwam de eer toe aan Loretta Lynn. Ik nam van haar voor de verandering in zijn gospel, When the Roll is Called Up Yonder, van haar dubbel cd All Time Gospel Favorites. En ook in dit jaar de al 77-jarige Roy Rogers, de enige die twee keer mocht binnenkomen, want eerder deed hij ook al als lid van de Sons of the Pioneers mee. En van hem nam ik The Little Old Church on the Hilltop, 1942. In 1989 Jack Stepp, schrijver en manager, en Cliffy Stone, producer, publicist, eigenaar van een platenmaatschappij, bassist en af en toe ook nog zanger. Hij heeft nog 7 LP's volgezongen. Van hem nam ik What's It Neighbor uit 1947, waar hij samen was met zijn dansband.

En nog één uit 89, Henk Thompson. Ik liet hem een nummer van George Jones zingen. She thinks I still care. En dat deed hij nu eens zonder zijn Brazos Valley Boys, maar met sessiemuzikanten. 1990, Tennessee Ernie Ford. Wat had die man een stem. Op zijn best was hij als hij samen met een koor geestelijke liederen zong. Ik kon de verleiding dan niet weerstaan. Ho, how I love Jesus. 1991, Felice en Woodrow Bryant, die zoveel mooie liedjes hebben geschreven voor onder andere de Everly Brothers. Maar zelf hebben ze ook nog een paar LP's volgezongen. All I Have to Do is Dream. MUZIEK

0: stories to tell. Hey, I got a song about heaven and one about hell. Yeah, I got a song about heaven and one about hell.
1: 1992, George Jones, die hoef ik u niet meer voor te stellen. Ik heb zijn Gucci voor de Roses nog maar eens genomen. Dat had Jerry Chestnut in 1970 voor hem geschreven. Hetzelfde jaar werd ook Francis Preston opgenomen, directeur van Broadcast Music Inc. Ik vind toch dat ze zich eigenlijk tot de artiesten zouden moeten beperken. 1993, Willie Nelson. En daar hadden ze mee kunnen wachten, want die zingt nog wel een paar jaar door. Ik heb blind geprikt en het werd I Never Cared For You. 64. Maar hij heeft het laatst nog wel een keer of zes opgenomen. In 1994, Merle Haggard, dat werd ook blind prikken. En zo kwam Songman tevoorschijn. Die bleek uit 2007 te zijn. Onder de heel veel medewerkers zag ik ook de naam van Bonnie Owens nog. Die moet er toch al tegen de 80 zijn geweest. His footprints can be found

We zitten al in 1995. Van de meeste jaren werd er maar één nieuw lid in de hal toegevoegd. Dit jaar was het Roger Miller die een lied over Donald Trump zong. The Animal of Man. Oh nee, ik mag geen politiek bedrijven. Roger was al 3 jaar eerder overleden. Hetzelfde jaar de muziekbaas Joe Walker Meader, directeur van de Country Music Association van 1962 tot 1991. Ik denk niet dat ze kon zingen. 1996, Patsy Montana, die overleed net op 3 mei in dat jaar. Haar eerste plaatjes maakte ze al in 1932. En The Man Hangs Low on the Ohio is van 7 jaar later. Hetzelfde jaar werd ook nog Buck Owens onderscheiden als singer, songwriter en tv-persoonlijkheid. Van hem kwam ik bewust Second Fiddle uit 1958. Niet vanwege de te aanwezige bas, maar omdat hij hier nog aardig zingt. Maar er was nog een derde in dit jaar.

Ook Ray Price werd in 1996 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En bij hem staat alleen singer vermeld. Terwijl hij toch ook nog wel een stuk of wat liedjes heeft geschreven. Give Me More of Your Kisses van Lifty Frazelle bijvoorbeeld. En ook Each Time dat u hoorde. In 1997 ook weer 3 nieuwe leden benoemd. De eerste was Harlan Howard, groot liedjeschrijver. Maar die toch zelf ook een heel stapeltje LP's heeft uitgebracht. En dat hij toch wel aardig zong, kon u horen aan Life Goes On. En de tweede was Brenda Lee. Daar zullen ze wel even over hebben nagedacht. Nou, ze wordt dan ook cross-genre personality genoemd. Maar dat werd Roger Miller ook, dus dat zegt niks. Haar echte naam is, want ze is nog onder ons, Brenda May Tarpley. En op 30 juli 1956, toen ze 11 jaar oud was, maakte ze haar eerste plaatje. Weet u welke dat was? U hoorde het, Jambalaya, pure rock'n'roll.

De derde van 97 was Cindy Walker en die wordt songwriter genoemd, terwijl ze ook nog heel aardig wat heeft gezongen. Ik nam van haar Hey Mr. Bluebird uit 64. In 68 kwamen er zelfs vier bij. Om te beginnen George Morgan, beroemd door zijn Candy Kisses. Van hem nam ik Take a Look at Yourself, een goed advies. Die George was best een aardige zanger hoor. En de tweede was Elvis Presley, tja. Hij begon als countryzanger, dat wel. En ik vond His Latest Flame ook nog wel in ons programma passen. Officieel heet het Mary is the Name, His Latest Flame. En Tammy Wynette kwam er dit jaar ook nog bij. Ik doe van haar zometeen I'm Gonna Keep On Loving You. Zij was 6 april dit jaar overleden. En Bert Wendel, manager van de Grand Ole Opry. Maar die heeft nooit iets gezongen, bij mijn weten. En daarom denk ik dat Johnny Bond ook nog wel kan. Die was het jaar erop aan de beurt. En van hem neem ik I Dreamed I Searched Heaven For You. Mooi nummer, mooi titel. En dan gaan we de volgende week verder. Dus tot straks.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

29 april overleed David Allen Coe, 86-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Akron, Ohio, een stad met tegenwoordig 200.000 inwoners. In 1968 nam hij zijn eerste singeltje op en in 2013 was hij voor het laatst in een opnamestudio, samen met Hank Williams III. Vaak vond ik zijn muziek een beetje te populair, maar hij heeft toch ook mooie dingen gemaakt en geschreven, die hij dan wel vrijwel altijd zelf zong. Zoals Would You Lay With Me in a Field of Stone. En dat hoorde u door Judy Stone. Hey, toepasselijk. In december 1973 nam hij het zelf op.

what to do. A sad country song, hoorde u door David Allen Coe zelf in januari 1974. Met onder andere Tommy Alsop, Buddy Spijker en Harkus Robbins. En I Still Sing The Old Songs liet ik over aan Georgia Jones. Hij heeft het ook nog samen met Timmy Wynette gezongen. Die deed hij in 30, dacht ik niet mee. En David Allen zong het in februari 1974. En Cocaine Caroline van Johnny Cash was toch een originele. Juni 1975. Zelf nam het pas 10 jaar later op. Maar die was nooit uitgebracht tot Beer Family het op een cd zette in 2005 pas.

0: Ook van juni 75 was de Loneliness in Ruby's Eyes. Dat u hoorde door Frank Ifield uit Australië. En toen kwam hij zelf nog een keer met Another Pretty Country Song. En die heette ook zo. En het kwam op zijn LP Once Upon a Rhyme. En met Family Reunion is het oppassen, want er zijn meer songs die zo heten. Behalve door de Oak Ridge Boys die u hoorde, zou het zijn uitgebracht door de bands Stony Creek en Wildfire.
1: Take this job and shove it.

Phelan Husky zong Take This Job and Shove It, dat door Johnny Paycheck nog een beetje bekend is gemaakt. En Mickey Gilly bracht Million Dollar Memories, waar ik behalve die van David Allen zelf geen andere van heb kunnen vinden. We zitten intussen in 78 wat de originele opname betreft. En Eddie Lowe was de derde met If This Is Just A Game. Secondhand Songs heeft daar nog 6 covers van kunnen vinden. De meeste songs van David Allen werden maar weinig gecoverd.

0: heads or tails. What will it be? Take your choice.
1: Nou, nu moet ik even opletten, want Freud, Marx, Engels en Jung zongen Huomenna Palva. En dat was bij David Allan Coe nog, Tomorrow is another day. Het blijkt een groep Finnen te zijn, opgericht in 1984 en gestopt in 2017, toen oprichter Pekka Milikoski overleed. Tore Holm Hansen is een Noor, die 24 jaar in de States heeft gewoond, dat wel. En dan Jack Daniels, if you please, voor zijn rekening. Zowel deze Noor, die ook wel Henky wordt genoemd, als de Finnen hebben nog aardig wat nummers van Co opgenomen. En Wendell Atkins is weer gewoon een Amerikaan, maar toevallig of niet, uit Ohio. Hij zong Heads or Trails en hij maakte zijn eerste LP in 1977, zijn laatste in 2015.

0: Maar nu heb ik echt een probleem, want What Made You Change Your Mind werd door David Allan Coe opgenomen in september 81, maar door Stoney Edwards al op 12 mei 72. Ik ga nu dus overal twijfelen of Coe het wel heeft geschreven. Volgende probleem. Voices hoorde u door Springbok uit Zuid-Afrika. Moeten we second-hand songs geloven, dan werd het nooit door David Allan Coe zelf uitgevoerd. Maar hij schreef het voor Bobby Angel en Barbara Ray. Maar Coe zong het wel degelijk en nog een jaar voor hen ook. Maar met Need a Little Time of For Bad Behavior zitten we toch weer goed. Coe in 87, Mark Chestnut die u hoorde pas in 2010.
1: When I was a young man, I used to seek pleasure. When I was a young man, I used to drink ale out of the alehouse and into a jailhouse.

In 1997 nam David Allan Coe When I Was a Young Man op. En Chad Mitchell, die u hoorde, zou dat nog later hebben gedaan. Althans, volgens Allmusic. Maar mijn bronnen laten me deze keer weer behoorlijk in de steek. Het is een totaal andere song. En Chad schreef het zelf al in 1964. Red Jenkins was de laatste met Drink My Wife Away. En hij was samen met Miss Leslie. En de opname voor de CD Seating Heart Motel deden ook onder andere nog George Shatter Jones en Daryl en Mona McCall mee. En voor het restant van het uur heb ik David Allan Coe zelf nog met één of misschien wel twee van zijn grootste hits. The Right, dat vierde in de States en tweede in Canada werd. En voor zover er nog tijd is, Mona Lisa Lost Her Smile. Tweede en eerste. En dat was dan de special voor en over David Allan Coe. Tot straks, want we hebben nog een uur.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

En dat was de Kentucky Waltz door Joe Newberry en Mike Compton. Die had ik u de vorige keer al beloofd en die maakt onderdeel uit van deel 2 van de serie met artiesten en groepen die beginnen met New. Er zitten weer een paar bekende en veel minder bekende tussen, dus laten we maar gauw doorgaan.

Van de New Deal String Band hebben we er twee. No Exception hoorden we door een eentje die uit Engeland komt en die bestaat uit Leroy Savage, Buck Peacock, Gene Knight, Frank Greathouse, Bob White en Al McCandless. Bluegrass uit 1969 is de enige LP die we van hen kennen. En Jordan is a Hard Road kwam van de New Deal String Band uit Amerika. Die bestond uit Tom Paley van de New Orleans City Ramblers, Joe Locker, Ben Paley en Janet Kerr. Maar die laatste deed hier eventjes niet mee. De cd heet Dealing a New Hand from the Same Old Deck. En daarna kwam de band New Dominion Bluegrass met I Just Close My Eyes. De titelsong van hun cd, een van de twee die we van hen kennen. De namen Jim Armstrong, Will Snow, James Shelton, Fred Stax en Greg Elms. En Shelton schreef de song.

Tom Jones, Newell Angel en de Grasscutters hoorden met Hilltop in Georgia van hun LP Smoky Mountains, I'm Coming. De Grasscutters waren met z'n drieën. Newell Angel was met zijn banjo altijd samen met de Grasscutters. En met z'n allen ondersteunde ze Tom Jones nog wel eens, een verdienstelijke mandolinespeler. En daarna hadden we de New England Bluegrass Band met I Wonder What You See in Your Dreams van hun CD Things in Life. Cecil Abels, Roger Williams met een uitroepteken erachter. Lincoln Myers, Chris Pandolfi ook met een uitroepteken. En Pete Soukas, maar ook genoemd worden Zack Hickman en John McGann. Op de voorkant staat een oude foto met several members of my mother's string band. Ja, zegt waarschijnlijk Cecil Abels. Deze jongens moeten we niet verwarren met Jovell en de New England Bluegrass Boys. Jovell, Herb Applin, Bob Frenz, Bob Tidwell en Herb Hooven. Ah, geweldige band. Ik nam A Legend in My Time uit 1973.

Hart. En er staat met CD On Our Way Back, een van hun twee. Paul Brewer, Terry Heimers, Mike Stanhope, Dixon Smith en Greg Smith. En die kwamen uiteraard uit Engeland. En Julie en The New Favorites had een lied over 20 years. De CD heet All We Need To Know. En is een van hun twee en ze komen uit Noorwegen. Hoor maar, Esper Jurkensen, Bjarnar Magnus, Saltvet Wick en Axel Jansen voor de instrumenten. En Julie Mo Sando voor het zingen. En Newfound Road is weer een bekende. Nothing Missing kwam van hun Live in a Song. Zeker 6 cd's hebben ze uitgebracht, maar niet iedereen vindt de bluegrass. Hier bestond de groep uit Robin Baker, Randy Barnes, Tim Shelton, Junior Williams, Sonia Isaacs en Jim Van Cleef. En dat zijn toch stuk voor stuk erkende bluegrass artiesten.

New Golden Ring met Jude Mill Song. Maar dit leek me meer een project dan een band. Ik heb een dubbel LP van hen, 5 Days Singing. En op de hoes worden maar liefst 25 medewerkers genoemd, onder wie Gordon Bock en Ed Trickett. En New Cranes is weer gewoon een band die 2 cd's heeft gemaakt, waarvan 1 voor kerst. Under the Hood komt van een album zonder titel. Maar wat denkt u wie dit waren? Alison Brown, Philip Aberg, Daryl Anger, Mike Marshall, maar Tim O'Brien en Todd Phillips. Ja, niet vreemd dat het zo goed klonk. In California Cottonfields kwam van Larry Stevenson en New Crash. En dat staat op LP Best of Bluegrass. Larry Mandoline, Keith Sullivan Bass, Larry Jets Banjo en Edwin Stevenson Gitaar.

sewage.

The Same Old New Crash Band met Should I Stay van een album zonder titel, waar ik helaas ook geen gegevens van heb. Maar in 2014 stond er een artikeltje over hen in Bluegrass Unlimited en daarin stond een adres in Saskatchewan. Dus ze komen uit Canada. En de tweede kwam uit China, het Shanghai New Crash Project. Hun lied was getiteld Boat of Shamango, en de CD In The Movement. De namen moesten we maar eventjes vergeten. En de derde was Mama Danger en de New Crash Republic met Soul of Man van het EP'tje. En over hen weet ik u weer niks te vertellen. Maar ja, ze komen uit Asheville, North Carolina. En er kunnen nog net drie. De bekende New Crash Revival met Whisper My Name uit 72. Curtis Birch, Sam Bush, Courtney Johnson en Ebo Walker. En Johnny Button en de New Crash Underground met I'll Stay Around van hun CD Late in the Day. En tenslotte New Crown uit Canada met Honey, You Don't Know My Mind. Ja, en dan zal het wel bijna tijd zijn. Ik ga een hapje eten. Tot de volgende week.

Vince Gill met zijn nieuwe single You're the One. Het komt van deel 10 van uit de serie 50 Years From Home, Stillwater Night. En die EP kwam eind vorige week uit. U hoorde Vince Gill in You're the One samen met Natalie Hemby. En die kent u ongetwijfeld van The High Woman. En in de backing vocals hoorde u ook zijn dochter Jenny Gill. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur zijn we weer bij u met mooie nieuwe songs en natuurlijk onze jarige artiest Race 100. En staan we natuurlijk even stil bij het feit dat het vandaag 11 september is. Maar dat voor straks. Eerst gaan we nog wat nieuwe songs laten horen, onder andere van Brad Paisley. Op 17 juli kwam zijn album Tacklebox 1 uit en dat belooft dus dat er nog een deel 2 komt. Home Sweet Home Hotel is een van de vele mooie songs van dit album.

Brad Paisley met Home Sweet Home Hotel. Zangeres Kimmy Bitter is geobsedeerd door de jaren 60. En samen met haar band heeft ze ook een bepaalde sound gecreëerd die een mix is van klassieke country met surf rock en een vleugje moderne country. Haar nieuwe album heet Bittersweet en van dat album draaien we vanmiddag Return My Stolen Heart.

I'll Keep Going, Dahlia Vincent van hun nieuwe album Beautiful Life. En we blijven even bij de familie Vincent, want zusterlief, of grote zus liever gezegd, Rhonda Vincent bracht vorige week ook een nieuw album uit met de titel A Possibility. We draaien van dat album vanmiddag Thank You for Dreaming of Me, Rhonda Vincent.

Vincent, van haar nieuwe album A Possibility hoorde u Thank You for Dreaming of Me. Muzikaal wonderkind Billy Strings bracht een nieuw album uit, zijn vijfde inmiddels alweer, met de titel So Much for Goodbyes. En op dat album doen een aantal zeer bekende muzikanten ook mee. Met name de backing vocals op dit album levert een aantal interessante namen op. Onder andere Del McCoury, Tim O'Brien, Dan Tominski en Alison Krauss. Nou, dan heb je eigenlijk al bijna de Union Station Band bij elkaar in je background tracks. Wat geweldig toch? Ook Paul Franklin ontbreekt natuurlijk niet op de pedal steel guitar. Dus het is ook wel een mooie combinatie die gemaakt is met bluegrass in combinatie met een pedal steel guitar in plaats van dobro. Nou, we gaan maar eens gauw luisteren naar I'm One of Those, Billy Strings.

0: I'm one of those. U hoorde Billy Strings van zijn nieuwe album So Much for Goodbyes. Nou, wat ons betreft natuurlijk nog niet. En we gaan zeker van dit album nog het een en ander draaien. Want er staan maar liefst 16 tracks op dit album. Het is dan ook al uitgebracht als een dubbel LP. Dus de komende weken hoort u nog wat andere tracks van dit prachtige album. Op 12 september is het alweer 23 jaar geleden dat we afscheid namen van een man die de countrymuziek een geheel eigen stijl bracht. En dan heb ik het over Johnny Cash. 2 jaar geleden werd nog postuum een album uitgebracht door zijn zoon John Carter Cash. Met songs die waren blijven liggen en die hij had gevonden in de studio van zijn vader. En dat is het album Songwriter. Vanmiddag draaien we van dit album I Love You Tonight.
1: It sure has been a party, hasn't it, baby?

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

En ze schrijven deze mooie ballad over, die wij vanmiddag als een eerbetoon natuurlijk draaien aan Johnny Cash. En we blijven nog even bij de Man in Black. Want ook onze gospel voor vanmiddag is van Johnny Cash. En wel van het album The Gospel Road uit 1973. U hoort de titelsong.

Steelgitarist Robbie Turner hoorde u van zijn album Man of Steel met Lost in the Feeling. Een song die een nummer 1 hit werd voor Conway Twitty in de jaren 90. En op 4 september vorig jaar nam de wereld afscheid van Robbie Turner, die jarenlang de steelgitarist was van Waylon Jennings, maar die ook de producer is van het album Time Jumper van onze eigen Waylon. Na ons instrumental gaan we weer, zoals we iedere week doen, dit jaar, in het kader van Race 100, oftewel de 100ste geboortedag van Ray Price, een song draaien van de man uit Texas. En dat doen we deze week met het album Born to Lose en I'll Keep On Loving You.

0: Marty Robbins hoorde u met Crossroads of Life en dat komt van zijn album uit 1981, Everything I've Always Wanted. Zoals ik aan het begin van het programma al heb benoemd, is het ook 11 september. En dat betekent dat we toch even stilstaan bij die afschuwelijke 11 september 2001, toen de wereld zo onder vuur lag. De meeste mensen weten ook nog wel waar ze waren toen ze het nieuws hoorden dat terroristen diverse aanslagen hadden gepleegd met vliegtuigen in Amerika. Alan Jackson maakte er een prachtige song om de mensen te eren die daarbij het leven lieten. Where were you when the world stopped turning?
1: Tonight Alan Jackson is a nominee for 4 of tonight's awards. And the songs that he writes always tell it like it is. Simple truths that come from his heart. When he went to bed late last week, he couldn't sleep because of an idea that he had for this song. It kept running through his head. So early in the morning, he got up and he wrote this song. And we're honored that he's chose to do it for the first time in front of anybody. Please welcome Mr. Alan Jackson.

Alan Jackson met een song die eigenlijk alles zegt wat iedereen een beetje voelde op dat moment. Where were you when the world stopped turning? En de meesten van ons weten ook nog waar we waren toen we de televisiebeelden eenmaal zagen. En ook dit jaar eren we degene die daarbij omkwamen met deze song van Alan Jackson. We komen daarmee bijna aan het eind van Country Love. Maar we kijken nog even terug naar afgelopen weekend toen Emmylou Harris haar afscheidsconcert gaf in Antwerpen. Ze stond daarvoor op 3 september in Brussel en afgelopen zondag vond haar allerlaatste concert op Europese bodem plaats in München. Wij waren in Antwerpen van de partij en genoten daar van een fantastisch concert van Emmylou Harris, waarbij ze ook prachtige dingen in harmony zong met 2 leden van haar band. En natuurlijk een eerbetoon bracht aan Dolly Parton, mooie gospelsong en haar publiek op verhalen trakteerde die we eerder nog niet van haar hadden gehoord. Want helaas heeft Emmylou nog geen biografie uitgebracht. Het zou mooi zijn als ze daar misschien nu de tijd voor krijgt en dat alsnog gaat doen. Want ik heb zo'n idee dat daar best veel belangstelling voor is. We gaan vandaag dan ook het weekend in met een song van Emmylou Harris. Een song die geschreven werd door Rodney Crowell en waarin ook Linda Ronstadt en Dolly Parton de harmony vocals zingen. Even Cowgirls Get the Blues. Bedankt voor het luisteren. Goed weekend. Cheers.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Er is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zit het.

0: daar die kankercellen in.
1: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
2: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
3: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
4: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Here we go.
1: Okay, rolling 103, take 5.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: right.
1: Thank you, sir.
2: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
3: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
2: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Een hele goede avond allemaal. Je gaat luisteren naar New Country. Van harte welkom. Fijn dat je weer luistert. De komende twee uur gaan we weer luisteren naar mooie country muziek. We gaan naar de echte klassiekers. Naar de nieuwe generatie countryartiesten. En natuurlijk verder de bekende onderdelen. We hebben de hitlijsten. We hebben het nieuwe album van de week. We hebben het klassieke album. En nog veel, veel meer. Dus als je nu thuis op de bank zit, onderweg bent in de auto of lekker aan het werk bent, blijf er gezellig bij. We begonnen met een man die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Mark Chestnut, hij is onze maandartiest in september. Brother Jukebox. Een prachtige herinnering aan de country uit de jaren 90. En als we het hebben over grote country bands, want daar gaan we mee door, dan kunnen we Alabama natuurlijk niet overslaan. Een groep die jarenlang enorme hits heeft gemaakt, een belangrijke rol heeft gespeeld in de countrymuziek. En ook zij hadden dat jaar een nummer 1. Dit is Jukebox on My Mind.

prachtig hoor, het geluid van een jukebox uit het verleden. Alabama Jukebox in My Mind. En van die grote namen uit het verleden gaan we naar een artiest die heel duidelijk laat horen dat traditionele country nog steeds springlevend is. Ik heb het over Zac Top en hij weet er tegelijk iets eigens van te maken. Good Girls and Cowgirls.

Ja, en dat was die klap en die hoort er ook nog wel een beetje bij. Good Girls and Cowgirls, Sec Top en de nieuwe generatie country-artiesten blijft maar komen. De ene naam is nog maar net ontdekt of de volgende staat alweer klaar. Kevin Adcock is zo'n artiest die steeds meer aandacht krijgt. Dit is een nieuwe, Having One Now.

En dat zou zomaar kunnen lukken met deze van Gavin Adcock. Een zangeres nu. En een die steeds meer succes krijgt. En dat is Stella Lefty. Haar EP sloeg enkele maanden geleden in als een bom. En haar single Boston is een hele grote hit. Eigenlijk over de hele wereld. In Nederland, Engeland en nu ook in Amerika. Er is nu ook een compleet album. Het heet Long Way Home. En daarop staat deze. Summer, You Were Mine.

Stella Lefty. En dat is een naam om rekening mee te houden in de komende tijd. Door met een klassieker, maar opnieuw opgenomen en wel door Ty Myers. Hij stond hier in juli in het voorprogramma van Luke Combs. Dit nummer doet hij samen met Carter Fate. Het heet Always On My Mind.

Die eerste gedachte is eigenlijk niet aankomen aan zo'n klassieker, maar als je dit dan hoort, Time Myers samen met Carter Fate, hebben ze het toch prima gedaan. De laatste, voordat we aandacht besteden aan de country app-lijst, komt van Carly Pearce. Van haar nieuwe album, Honest Man, daar staat ook op dit duet samen met niemand minder dan Riley Green. If I don't leave, I'm gonna stay.

En dat was ook de titel. If I Don't Leave, I'm Gonna Stay. Call It Please, samen met Riley Green. We gaan naar de Country Apple-lijst. Dat zijn de meest gedraaide nummers op country radio in Amerika. Twee snelle stijgers. De tweede vinden we straks terug in de top 10. Maar de eerste is van Luke Combs. Zijn nieuwe single gaat van 31 naar 27. Rethink Some Things.

De nummers volgen zich snel op. Been By Now stond vorige week nog nummer 1 van hetzelfde album The Way I Am. En nu alweer Luke Combs' stijger van 31 naar 27 met zijn nieuwe single. We gaan naar het op 10. Op nummer 10 staat Riley Green, Think As You Drink. En op 9 daar staat de tweede snelste stijger. Van 17 naar 9 gaat Morgan Wallen, Been By Now.

0: Beat me now. Nou, op nummer 9 van Morgan Wallen. 8 staat Luke Bryan, Country and She Knows It. 7, Lainey Wilson samen met John Major, Phones, Keys and Wallet. Staat trouwens nummer 1 in Engeland. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Staat 6 en Bennett Zimmerman, Juvi Silverado 5. Kenneth Chesney, Carry On op 4 en Stella Lefty. De top 3 binnen met Boston. En op nummer 2, vorige week naar 1, Be By You, Luke Combs. En op de nieuwe nummer 1 is Kane Brown. Dit is Woman.
1: Nummer 1.

De nummer 1, Woman Kane Brown. We gaan naar het album van de week. Is Billy String, So Much For Goodbyes. Niet alleen de mainstream country is een opmars tot ver buiten Amerika. De bluegrass vaart mee in de slipstream. De Amerikaanse bluegrass virtueus en zanger Billy Strings. Hij is inmiddels 33, heeft een fotoschare fans achter zich aan en toert langs uitverkochte arenas. William Lee Apostle, zijn echte naam, kreeg zijn bijnaam Billy Strings omdat hij zich als kleuter al op iedere beschikbaar snaarinstrument stortte. Maar zijn jeugd was dramatisch. Zijn ouders waren verslaafd aan drugs en konden niet voor hun kind zorgen. Hij ging het huis uit op zijn 13e en raakte zelf ook verslaafd. Maar hij keek af en hij vond genezing in de muziek. Zijn virtuositeit en snelle tokkeltechniek om de gitaar en de banjo werden ontdekt en hij werd talloze keren op het podium geparaat met grootheden uit de country en de rock. Zijn eigen album scoorde daarna hoog in de Amerikaanse hitlijsten. De ster van Billy Strings is nog altijd de reizende. En zijn nieuwe album, So Much For Goodbyes, dat is opgedragen aan zijn onlangs aan een overdosis overleden moeder, zal hem verder vooruit helpen. De stem van Billy Strings is zuiver en scherp, zonder veel versiering, maar vol gevoel. Hij heeft natuurlijk ook een en ander meegemaakt. Dus zijn teksten kunnen hard binnenkomen, al blijft de sfeer op dit lijvige album toch ook opgewekt en soms zelfs uitgesproken vrolijk. Twee nummers gaan we draaien, Still I Crash en daarna Remember How to Cry.

Schitterend en wat een afwisseling op dit album van de week bij ons. Het nieuwe album van Billy String, So Much For Goodbyes. Je hoorde als eerste Still I Crash en daarna Remember To Cry. En straks in het tweede uur komt deze Billy String natuurlijk nogmaals voorbij. We hadden een kleine storing, dus we komen dan even een klein nummertje overslaan. Het verzoekje, maar dat komt volgende week zeker allemaal weer goed. Want we gaan naar het laatste nummer van dit eerste uur. En dat is dus de laatste tijd, of het laatste klein half jaar, Reba McEntire. Haar nummer 1 hits. Ze had er 24 komende weken voorbij. En we zijn inmiddels al bij nummer 21. Uit 2004 is dit Somebody. Tot zo in het tweede uur New Country.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek, Bouke van de Vliet.

Het tweede uur van deze New Country begonnen we met de maandfavoriet voor september 2026. Een nieuw nummer van Dan en Shay samen met Cody Johnson. En er staat het nieuwe album van Dan en Shay, Young. Titel The Old Guys. Als eerste in het tweede uur. Verder in dit uur het klassieke album is Eagle When She Flies van Dolly Parton. En de 3-in-1 is voor Josh Turner. Maar eerst gaan we naar de maandartiest Mark Chestnut. Zijn tweede nummer, één hit, heette I'll Think of Something.

Mark Chestnut, onze maandartiest. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. Deze keer is dat Chase Rice met Hey God, It's Me Again.

Chase Rice, Hey God, It's Me Again. We gaan naar het klassieke album. En dat is Eagle When She Flies van Dolly Parton. En die had ik eigenlijk al uitgezocht voor de uitzending van vorige week. Heel toevallig, maar toen was de hele uitzending gewijd aan Dolly Parton. Maar dit album is toch blijven staan in deze week. Eagle When She Flies is het 31ste solo studioalbum van Dolly Parton. Het werd uitgebracht op 7 maart 1991. En het album werd geproduceerd door Steve Buckingham en Gary Smith met Parton als uitvoerend producent. Het markeert Partons terugkeer naar de mainstream countrymuziek na White Limousine uit 1989. Op het album staan samenwerkingen met Laurie Morgan en Ricky van Shelton met achtergrondzang van Vince Gill en Emmylou Harris. Het album was een commercieel succes en werd Partons eerste soloalbum dat de nummer 1 positie bereikte in de Billboard Top Country Album sinds 9 to 5. We gaan twee nummers draaien. Eerst het titelnummer Eagle When She Flies en daarna Rocking Years met Ricky van Shelton.

Van ons klassieke album Eagle When She Flies, Rocking Years Dolly met Ricky van Shelton. We gaan even terug naar het nieuw country album van de week van de vorige keer. En dat was Shania Twain, Little Miss Twain. Dit was het titelnummer samen met Tanya Tucker. MUZIEK

Shania Twain, Little Miss Twain, de grote succesjaar van bij, maar ze maakt nog wel mooie muziek. We gaan naar de 3-in-1, dit is vanavond van Josh Turner. En Josh Turner is een countryzanger. Hij werd geboren op 20 november 1977 in Hannah, South Carolina. Hij werd bekend met zijn diepe kenmerkende stem en hij had hits als Long Black Train in 2003. En andere nummers van hem zijn Your Man, Why Don't We Just Dance? En die gaan we zometeen alle drie laten horen. Hij staat bekend om zijn traditionele country geluid met gospel invloeden. Dit is Josh Turner.

0: train.
1: De 3-in-1 was voor Josh Turner en de laatste was A Long Black Train. En dat intro, dat vind ik altijd nog zo prachtig, dit. Dan hoor je die trein aankomen. Maar we gaan terug naar het album van de week. En daar staat ook een train song op. Op het album van Billy String, So Much For Goodbyes. En dat nummer heet I Like Train Songs.

I Like Train Songs van Billy Strings van ons album van de week. En dat is zijn vijfde album, So Much For Goodbyes. We gaan naar de albumlijst. We staan op nummer 10, Riley Green, Don't Mind If I Do. Op nummer 9, Look Comes The Way I Am. 8, Jason Aldean, 30 nummer 1 hits. En 7, Ella Langley, Hangover. 6, Dangerous, de dubbele album, Morgan Wallen. 5, One Thing At A Time, Morgan Wallen. 4, nieuw, het volledige album van Stella Lefty, Long Way Home. En ook nieuw op nummer 3, en het was te verwachten, Dolly Parton, Ultimate Dolly Parton. 2, I'm The Problem, Morgan Wallen. En op 1 blijven staan, Ellen Langley, Dandy Leon. En van het album, daar staat natuurlijk het hele grote succes, het grote succes van dit jaar, Choosing Texas op, inmiddels 20 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dus dat is de nummer 2. En nog 1 voor haar, Mariah Carey, All I Want For Christmas. We draaien hem nogmaals een keer, Choosing Texas.

choosing Texas, Ella Langley, van haar nummer 1 album Dandelion. We gaan naar onze vaste gast en we doen twee vliegen in één klap vanavond, want Willie Nelson is onze wekelijkse gast en hij heeft tevens deze week het juweeltje. En het juweeltje wordt uitgezocht door Hanneke van der Heij, collega bij Radio Nashville International. I Don't Think I've Cried Today, van zijn laatste album Dream Chaser.

Onze vaste gast elke week in New Country. En deze keer ook nog het juweeltje. I don't think I have cried today. Willie Nelson. We gaan naar eigen land. Want Bertolf heeft zijn nieuwe album uit. Bluefinger nummer 2. Daarvan draaien we Innocence Lost.

Van het nieuwe album van Bertolf, Innocent Lost, Blue Finger nummer 2. En daar gaat hij weer het hele land mee door. Dan de laatste, of een laatste, is voor Douwe Bob. Het nummer Note to Self. Wat een klein stukje werd gehoord op Nederlandse televisie. En het werd opgevangen in Amerika, heel toevallig. En Zac Brown, die genoot ervan. En hij nodigde Douwe Bob direct uit voor om bij hem te komen spelen in zijn show. Hij deed een paar keer mee. Note to Self, misschien wel de doorbraak voor Douwe Bob in Amerika.

0: De nieuwe prachtige single van Douwe Bob, No To Self. En dat was ook het laatste nummer in deze New Country. Ik dank jullie voor het luisteren en de reacties. Ik heb het weer met veel plezier voor jullie gemaakt. En graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender. We eindigen met een oudje van Douwe Bob. Een klein stukje nog van Amsterdam. Keep it country. Dag.
1: You rolling?
2: Oh!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn...

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Melanie Ryan hier. Voor goede country muziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.